0: zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

Vamos. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Niet wat harder? 2, 3, 4. Oh, oh. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme in de ochtend. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gortdroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl? Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

0: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hallo.

0: En dan zingt ze, dan zegt ze, dan spreekt ze het uit. Ik ben droevig. Ja, Madonna, hartstikke leuk, maar als je dan iets in het Nederlands doet, waarom dit nou, hè? Had toch iets vrolijker kunnen zijn natuurlijk, hè? Dat verwacht je dan van zo'n vrouw.
1: Begin je dag goed.
0: Nou, een topliedje natuurlijk. Sorry, hoorde je Madonna aan het begin van deze vrijdagochtend uitzending. En het programma heet dan ook Achterhoek wordt het wakker. Ik hoop dat je goed wakker bent. Krijgen we vandaag nog flink wat zon? Kun je het terrasje pikken? Ja, overdekt terrasje misschien wel. En heb je gisteren last gehad van de regen- en onweersbuien? Ik was gisteren niet in de Achterhoek, mocht het hier losgebarsten zijn. Ik zat in een gebiedje van hele plaatselijke buien. Dan ineens, ik denk, wat hoor ik toch? Hoop gedonder, letterlijk en figuurlijk, en bliksem. En dan was het na 5 minuten weer helemaal klaar, van die mini-buitjes. Maar jij zal er maar in gezeten hebben natuurlijk. En we zijn er nog niet klaar mee. Ja, jij misschien wel, ik eigenlijk ook, maar het weer nog niet. Want vanmiddag kan het ook weer flinke losgaan. In ieder geval code geel. En dat zou zelfs code oranje kunnen worden. En straks eens even vragen aan Gerrit Vossels hoe erg het losgaat in de Achterhoek. En dat doen we toch stiekem gewoon eventjes alsof het een prachtige voorjaars-zomerochtend is. En dat je even naar buiten loopt. En dat je denkt, ach, er is toch bijna niemand op straat. Je ziet een paar verdwaalde mensen met een hond rondjouwen. En die de laatste slaap uit hun ogen wrijven. He, dat gevoel van, had ik niet beter in mijn bed kunnen blijven liggen. Maar dat kan natuurlijk niet, want je moet naar je werk. Of er zijn andere verplichtingen. En toch dat lekkere gevoel. Vrijdagmorgen. We leven inmiddels op de 28e van de 8e. De oproep voor de hele Achterhoek is dit. Regio 8. Cat Stevens gaat zingen. 1970. A morning has broken.

en Al Marcel. Goedemorgen. De ochtendshow van Regio 8. En de laatste kaartjes. Ja, die gaan we weggeven voor de volgende wedstrijd. Eén per keer. En voor de volgende wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City FC. En de vraag is aan jou, wanneer wordt die gespeeld eigenlijk? Wanneer is die wedstrijd? Als je het goed hebt, dan ga je hier in de Hoge Hoed bij Regio 8. En dan maak je dus kans op het winnen van die kaartjes. En die ga ik dan weggeven tussen, wat zullen we doen? Tussen 9 en half 10? Ja, bel ik tussen 9 en half 10, bel ik je even terug. En komt de felicitatiedienst even langs. Hè? Dan mag je naar de tribune op de Vijverberg. Maar wanneer is die wedstrijd tegen Almere City FC? Thuiswedstrijd dus voor de Superboeren. Wat is het goede antwoord? Geef het door en app het naar 06-4747-0022. Je ruitenwissers maken overuren vandaag. Hou er even rekening mee. Veel regen nog onderweg. Flinke buien vanmiddag.

een hele prettige country dans erbij. Geweldig, hè? Zo'n hele hippe. Met de armen in de zij, je kent het wel. Lederhozen. En de stem van Shania. Ja, Shania is natuurlijk ook de familie van Henk Wijngaard, hè? Ja, dat heeft hij in ieder geval jaren geleden al beweerd. Dus niemand is er geweest die het heeft tegengesproken, volgens mij. En over Henk Wijngaard gesproken, ik zag het van de week toevallig bij allerlei showrubrieken op televisie en het internet voorbij komen. Dat het weer beter gaat met Henk. Henk is 80 jaar. Hij is in het ziekenhuis geweest voor een hartoperatie. Hartstikke heftig. Een tijdje nog op de IC gelegen. En daarna naar de verpleegafdeling. En inmiddels is hij weer thuis. Dus het gaat naar omstandigheden weer goed met Henk Wijngaard. Nou, toch altijd prettig om te weten. Hè? Met de vlam in de pijp, zoals hij zelf schreef. Op Instagram, geloof ik. Hè? Met de vlam in de pijp naar huis. Ja, ja, ja, dat is een mooie gedachte. Ja, als ik dat zeg, Henk Wijngaard, moet ik hem dan eigenlijk ook even laten horen. Want ik heb een berichtje gekregen van Marie. Ja, wat leuk, Marie uit Doetinchem. Ze zegt, wil je doen? Zou je willen draaien? Ja, natuurlijk, waarom ook niet? Hè? Het is, bedoel, als ik naar buiten kijk, dan komt de tekst ook nog helemaal. Want het is druilerig, maar het is helemaal droog. Hè, Suzie?

0: dat wist ik niet van je Bart Meijer. Hij zit hier in een nieuwscel, zoals het officieel heet. Het kleinste hokje is nog kleiner dan het toilet van Regio 8. Daar zit de nieuwslezer Bart Meijer en hij zit mee te zingen. Ik dacht dat je echt van een hele andere muziek hield. Lekker. Hey Suzy van Henk Wijngaard. En inderdaad, Bart is er over 2 minuten met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel... per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van
4: Aldi.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
9: Voor die 2

0: bewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi, dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De A3 is van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 7 september 5 uur in de ochtend in beide richtingen dicht tussen Beek en Emmerich Oost. De afsluiting is nodig voor het inijzen van 2 nieuwe viaducten bij de Boetbergerstraße en Zumwaldkreuz. De op- en afrit Emmerich blijft vanuit de richting Emmerich Oost wel bereikbaar. Op onze website regio8.nl vind je omleidingsroutes. De sluis bij Eefde gaat voorzichtig weer open voor de scheepvaart. En het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Volgens Rijkswaterstaat stijgt de wateraanvoer in de Rijn en de IJssel weer langzaam, waardoor de maatregelen voor het Twentekanaal stapsgewijs versoepeld kunnen worden. Wel benadrukt de waterbeheerder dat de droogte nog niet voorbij is en dat er in het gebied rond het kanaal nog maatregelen van kracht blijven. De Graafschap heeft de 17-jarige linksachter Boas Barzouba vastgelegd tot medio 2029. De jeugdspeler, die al sinds zijn 10e voor de club speelt, wordt komend seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen. Daar sluit hij aan bij het team van onder 19 en mag hij meetrainen met de hoofdploeg. De Graafschap hoopt hem na dit seizoen weer te mogen verwelkomen. Het zijn spannende momenten voor de wagenbouwers van het Bloemencorso Winterswijk. Om de deadline van vanochtend 10 uur te halen, moesten de bouwers creatief omgaan met hun materialen vanwege een tekort aan bloemen. Zo had Corso Groep CSW gerekend op 150.000 bloemen, maar uiteindelijk bleken dat er 135.000 te zijn. Afgelopen nacht hebben de bouwers hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

stem heeft ze toch uit die Taylor Swift. I knew it, I knew you. Dat is haar laatste song. En dan iets wat heel dichtbij ligt. Letterlijk en figuurlijk ligt het heel bij. In ieder geval bij mij, ja. Het heeft te maken met iets waarvan ik me afvraag... wat is hier gebeurd? Kijk, we brengen het nieuws uit de hele streek en ook zeer lokaal nieuws. In dit geval, wat ik kan zeggen, is het zeer lokaal nieuws. Ik kom hier vanochtend aanrijden op het Dru Industriepark. Zoals bijna elke dag, geen hond te bekennen. Dat is niet waar. Ik zie meer honden dan mensen op die tijd, voor zeven. Het is zo grappig. Er lopen er ook een aantal gewoon los. Waar zijn die dan? Waar horen die thuis? Hebben die een huis? En soms wandelt aan de lijn ook nog een eigenaar mee. Dus die mensen zie ik. Maar wat ik vanochtend ook zag, is dat de drempels zijn weggehaald. Ja, ze hebben hier een tijdje geleden, was dat niet een jaar geleden, een klein jaar geleden, hebben ze hier drempels aangelegd, omdat het te hard zou worden gereden op het Dru Industriepark. En dat begrijp ik ook helemaal. Dus die liggen er, een stuk of vier geloof ik. En vanochtend zijn al die dingen weg. Zouden ze vannacht gejat zijn? Want wat moet je ermee thuis in je achtertuin? Nee, dat denk ik niet. Heeft de gemeente het zelf gedaan of niet? Ik kan het ook nergens terugvinden in de nieuwsvoorziening van de dagbladen, bij onze eigen site. Waar zijn de drempels van het Dru Industriepark? Ik vraag het me af, hoor. Zouden ze gejat zijn? Ben ik dan getuige? Nee, ik heb niet gezien dat ze het hebben meegenomen. Maar wie kan deze vraag beantwoorden?

Een walker op de vroege vrijdagmorgen bij Regio 8. Ik had het er net over dat de verkeersdrempels zijn verdwenen bij het Dru Industriepark. En ik vroeg me af, zijn ze gejat? Weet de gemeente hiervan? Of mogen we mogen gewoon weer maar 80 km per uur over het Dru Industriepark rijden? Ik heb geen idee. Ik kreeg net een reactie van een rijinstructeur. Dat moet je vooral even weten dat de man waar het om gaat, die het berichtje heeft gestuurd, rijinstructeur is. Als ik vertel wat zijn reactie was. Hij zegt namelijk, ik hoop echt dat het dieven waren. Want dan mogen ze er nog wel wat meer gaan stelen. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen met leerlingen in de auto die dan de eerste, tweede rijles heeft, die iets te hard over zo'n drempeltje gaat. Dat je dan denkt als rijinstructeur, oh mijn god, dan gaat de onderkant van mijn auto weer naar die garage. Ja, ja. Maar goed, als iemand dus weet waar de verkeersdrempels zijn op het Dru Industriepark, laat het even weten. 0647470022. Ik moet een beetje lachen. Er zit hier namelijk iemand in dit pand. Dat is een stageloper, die heb ik sinds vanochtend. En die zit mij aan te kijken van, ja, je zit gewoon in het luchtledige te praten. Ja, dat is radio. Hij heet Rob. Ik weet niet, van welke school kom je, jongen? Dat,

0: Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Er wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit de regio, maar natuurlijk ook het wereldnieuws. Heftig berichten natuurlijk deze week vanuit Nepal met die overstromingen. Er is weer nieuws over te vertellen over de toekomst daar.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Ja, goedemorgen, we zijn onderweg naar code geel, schuine streep oranje. Zou het kunnen worden vanmiddag? Ja, met heftige regen- en onweersbuien. Hou er rekening mee. En meer over het weekend weer.

Oscar door Justin Timberlake op de vroege vrijdagmorgen bij Regio 8. Hey, de prachtige straat, de Hamburgerstraat in Doetinchem, ken je ongetwijfeld wel. Hè? Dat is de winkelstraat van de stad. Nou, die straat die krijgt een flinke opknapbeurt. Heel veel mensen zeggen, ja, dat zou eens tijd worden. Heeft lang geduurd. Het eerste ontwerp ligt inmiddels klaar. Volgens de gemeente wordt er gewerkt aan een groene en toekomstbestendige binnenstad. En dat kan je ook zien in een mooie video die gemaakt is op de site denkmeedoetinchem.nl. Denkmeedoetinchem.nl. Ga vooral even naar die site. Want op diezelfde site is de gemeente benieuwd naar de mening van alle inwoners van Doetinchem. Dus kom je uit Doetinchem? Of werk je er? Hè? Dan heb je ook enige inspraak. Ga dan even naar die site, denkmeedoetinchem.nl. Je kan je mening over de nieuwe plannen voor 14 september doorgeven via een online enquête.

geschreven door Camille van de band Sans Milieu. Lekkere nederpop feels hoor die op vrijdagmorgen voorbij komen. Binnenkort is er weer een wedstrijd van de Superboeren. Thuiswedstrijd tegen Almere City FC. En de vraag is dan ook, wanneer is dat eigenlijk? Wanneer is de volgende thuiswedstrijd, in dit geval dus voor de Superboeren tegen Almere City FC? Als je het antwoord weet, dan maak je ook kans op kaartjes om erbij te zijn. Dus geef even door, wanneer is die wedstrijd tussen de Graafschap en Almere City FC? Het duurt niet al te lang meer, dat kan ik je wel als hint meegeven. 0647470022, dat is het appnummer. Dan ga je naar Hoogrood en tussen 9:30 en 10 ga ik een setje weggeven. En dus misschien wel aan jou.

0: Levering vuurwerken, .nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De A3 is van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 7 september 5 uur in de ochtend in beide richtingen dicht tussen Beek en Emmerich Oost. De afsluiting is nodig voor het inijzen van 2 nieuwe viaducten bij de Boetbergerstraße en Zumwaldkreuz. De op- en afrit Emmerich blijft vanuit de richting Emmerich Oost wel bereikbaar. Op onze website regio8.nl vind je omleidingsroutes. Het zijn spannende momenten voor de wagenbouwers van het Bloemencorso Winterswijk. Om de deadline van vanochtend 10 uur te halen, moesten de bouwers creatief omgaan met hun materialen vanwege een tekort aan bloemen. Zo had Corso Groep CSW gerekend op 150.000 bloemen, maar uiteindelijk bleken dat er 135.000 te zijn. Afgelopen nacht hebben de bouwers hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. De Graafschap heeft de 17-jarige linksachter Boas Barzua vastgelegd tot medio 2029. De jeugdspeler, die al sinds zijn 10e voor de club speelt, wordt komend seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen. Daar sluit hij aan bij het team van onder 19 en mag hij meetrainen met de hoofdploeg. De Graafschap hoopt hem na dit seizoen weer te mogen verwelkomen. De sluis bij Eefde gaat voorzichtig weer open voor de scheepvaart en het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Volgens Rijkswaterstaat stijgt de wateraanvoer in de Rijn en de IJssel weer langzaam, waardoor de maatregelen voor het Twentekanaal stapsgewijs versoepeld kunnen worden. Wel benadrukt de waterbeheerder dat de droogte nog niet voorbij is en dat er in het gebied rond het kanaal nog maatregelen van kracht blijven. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Oké, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Bart Meijer hoorde je en om 9:30 is hij weer terug met het laatste nieuws.

0: En Gerrit Vossels gaat weer helemaal los in de telefooncel in Silvolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar staat hij weer. Prachtig, hè? Is de verbinding nog niet hersteld? Je hebt normaal een mooi lijntje. Een lijntje alsof je naast mij staat.
1: Dat is niet echt. Een vetstoring in het modem, ja.
0: Nou, een vetstoring in de modem. Dan moet je bij...
1: Vetstoring.
0: Een vette storing. Nou, als ik bij Ziggo of KPN ga bellen en ik zeg dat als klant, dan hebben zij al door. Oh, die gast die heeft er helemaal geen verstand van. Die kunnen we alles vertellen. Als je zegt, ik heb een vette storing. Weet je wat ik doe als ik dat soort bedrijven bel? Ga ik van tevoren, al heb ik er de ballen verstand van, ga ik van tevoren gewoon op internet allerlei dingen zoeken. Dan kom je heel wijs over.
1: Oh, ja.
0: En dan praten ze meer met je mee. Dat moet jij hier bij Regio Aalst ook doen. De technische diensten zijn al dagen bezig met jouw verbinding. Hoe moeilijk kan het zijn met een kabeltje leggen tussen Ulft en Silvolde? Nee, jongens. Fantastische,
1: ja, wel,
0: fantastische technische diensten. Voor twee staan ze hier op. Staan ze me aan te staren. Wegwezen jij. Goed, Gerrit. Het wordt een pittige dag, hè?
1: Ja, dat klopt, want ik heb lang wakker gelegen.
0: Ja. Ik ook. Ja, ik kwam 3 uur was ik er al uit.
1: Nee. Ik had even het onweer en de regen afgewacht. Want hier in het oosten van het land daar hebben we toch wel behoorlijk wat neerslag gehad. En richting Arnhem, ik zag bij jou in de buurt 8 mm. Maar richting onze omgeving is toch behoorlijk wat gevallen in dubbele cijfers althans. En veelal 20 mm of meer, moet ik zeggen. Er zijn wat plaatsen die er net onder liggen, bijvoorbeeld Lengel met 18, maar Zeerenberg heeft dan weer 25. Dus op korte afstand grote verschillen. En wat me opviel was wel dat proefboerderij De Marker in Hengelo,
0: ja,
1: die had maar liefst 42 mm. En dat werd opgevangen in 1 uur en 3 kwartier. Dus dan, daar viel het ook echt met de bak uit de lucht. En bij ons hadden we die 28 mm te pakken met, dat viel ook in. Ruim een half uur tijd. Dus het is allemaal weer goed schoongespoeld. En later in de nacht werd het allemaal wel wat rustiger. En vanmorgen, we beginnen droog. En trouwens, dat moet ik even niet vergeten. Als mensen willen zien wat er allemaal gevallen is bij mij op Facebook, zijn al 47 meldingen binnengekomen van plaatsen waar een neerslaghoeveelheid wordt aangegeven. Dus daar kan iedereen ook even kijken. En de komende dagen komt er wel wat bij. Vandaag zal dat ook weer gebeuren. Al is het in de ochtend nog redelijk rustig. En hebben we ook meest droge omstandigheden. Maar vanmiddag vanuit het westen opnieuw weer buien. Ja, en die kunnen soms weer pittig zijn. Vooral hoe meer naar het oosten toe, hoe pittiger de buien. En gisteravond waren de windstoten bij. Nou, komende dag kunnen ook nog windstoten voorkomen. Tot 65 kilometer per uur. En mogelijk ook nog een klap onweer. Nou, eind van de dag wordt het allemaal droog. Trekken de laatste buien het oosten naar het oosten weg. Temperatuur die zal oplopen naar 21 graden. Nou, vanavond en komende nacht dan hebben we wat meer opklaringen. Koelt af naar een graad of 14. Ja, in de zaterdag dan hebben we in de ochtend ook weer droog weer. En dan hebben we in de middag ook weer enkele buien. Het wordt wat minder heftig dan vandaag. En tussendoor ook af en toe wat zon. En dan merken we ook in de temperatuur, die komt er wat hoger uit met 22 tot 23 graden.
0: Ja.
1: Zondag is de betere dag van het weekend. Een enkel buitje, maar meest droog. En ook 22 tot 23 graden. Maar na het weekend hebben we toch nog weer een aantal dagen waarin wat meer regen zal vallen, vooral op de maandag. En die temperaturen blijven onveranderd, zo rond de 22 graden.
0: En dan gok ik dat dat gemiddeld is en normale temperaturen zijn.
1: Ja, dat zijn meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Hey, best wel een positief bericht gisteren. De sluis bij Eefde die gaat voorzichtig open voor de scheepvaart. Want het wordt toch allemaal wat natter, ook in de grond en ook in de IJssel. Er komt ietsje meer water, heel langzaamaan gaat het. Het gaat de goede kant op, hè?
1: Ja, nou ja, wat in een maand weg is gelopen, dat kunnen we natuurlijk niet in 2 dagen terugkrijgen. Dus net wat je zegt, het gaat langzaamaan beter.
0: Ja, dan wordt water naar de zee dragen, dan wordt helemaal niks natuurlijk. Als je rustig gaat, het tijd geven. Ik wens je een fijn weekend en we horen je straks in het kort rond 9:30.
1: Goed gaan.

alleen al als je haar naam uitspreekt, dan heb je al zin in de zomer, hè? Camila Cabello. Camila Cabello. Dat kan alleen maar een leuke vrouw zijn als je zo'n naam hoort, toch? En dat is ze ook. En wat een heerlijke strot heeft ze. Laia kwam voorbij. Geef nog even antwoord op de vraag.

Ze komt uit Zweden, deze zangeres. Jessica Folco, die er voorbij komen. Een mooie fietsrit. Nou, een pittige, want de Ronde van de Achterhoek is komende zondag, de 30e augustus. Gewoon hier in de regio. De start en finish zijn dit jaar in Ulft. Op de Frank Dameweg, vlakbij het Dru in het Strupark, waar we ook zitten met Regio 8. Om 11 uur is de ploegenpresentatie en het startschot klinkt dan om 12 uur. De professionele wielrenners die worden rond 16:45 weer terugverwacht bij de finish. En als die aan het fietsen zijn, dan is er ook nog wat anders. Want dan wordt er in Ulft vanaf 12 uur een aantal dingen georganiseerd. Namelijk verschillende jeugdwedstrijden, zoals de dikke bandenrace. Ja, dat is toch leuk? En een wedstrijd voor het Ulfs kampioenschap wordt dan ook gehouden. De Ronde van de Achterhoek. Check even die site natuurlijk voor alle details. rondevanachterhoek.nl. En het wordt best wel aardig weer. Er kan een buitje vallen, maar niet al te veel hoor. 23 graden in Ulft. De Ronde van de Achterhoek. Mis het niet. Een leuk uitje voor komende zondag.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
8: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
7: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
9: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Lantingmakelaars en Life & Mobility.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Marcel Vermeer.
8: Ja, een heerlijke ochtend. Hou die gedachten gewoon vast. Niet te veel naar buiten kijken. En vanmiddag zeker niet met regen en onweersbuien. Feel Good Friday. En nog een uurtje deze fijne ochtendshow.

stiekem even dat jaren 50 gevoel. De Rocky Billy Sound. Ja, dat is het. Ja, ja, ja. En Rocky Sharp die zong het met zijn vrienden. Die noemen zich dan de Replays. Shout, shout, knock yourself out. Vanochtend kon ik het al even vertellen. Voor 7 uur. Toen ik het pand betrad. Net daarvoor toen gebeurde het. Toen zag ik hier dat de drempels waren weggehaald. Ze hadden hier namelijk begin dit jaar drempels aangelegd. Omdat er veel te hard werd gereden op het Dru Industriepark. Want daar zitten we dus met regio 8. En ik dacht, krijg je nou het heen en weer? Ja, vooral het heen en weer. Hard rijden, hard rijden, hard rijden. Want die drempels zijn weg. Maar waarom zijn die weg? Dus ik zoek op allerlei sites. Heb ik iets gemist? Wel nee hoor, het staat nergens vermeld. En toch vroeg ik me af, waarom zijn die drempels weggehaald? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Ik heb het niet geverifieerd, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Kijk, komende zondag is de ronde van de Achterhoek. Start en finish is dus hier bij het Dru Industriepark. Ja, en als je dan met een flinke vaart over zo'n drempeltje heen gaat, dat is niet handig. Dus sorry voor iedereen die dacht, hè hè, lekker, die drempels zijn weg. Ik denk dat ze er maandagmorgen weer liggen. Dan zijn hier mensen van de gemeente weer aanwezig. En dan moeten ze weer gaan klussen. Hè? Direct na de ronde van de Achterhoek. Ja, ja. Maar goed, tot en met zondag liggen ze er dus niet. De drempels bij het Dru Industriepark.

Tijdperk dat de zomertijd weer inging na vele jaren. In 1977 moesten vreselijk wennen, kan me nog wel herinneren. Zo klein dat ik was, kan me nog wel herinneren, ja. De zomertijd ging in 19, nou, weet je toch? 1977, uit dat jaar komt dit fijne liedje van Playo. En Baby Come Back. Nou, eens even de klok erop gelijk zetten, ja. Nog 5 minuten. Je mag nog 5 minuten even doorgeven wanneer de volgende wedstrijd is van de Superboeren. Ze spelen tegen Almere City FC. Maar wanneer spelen ze nou precies? Geef dat antwoord door in de app van Regio 8. En dan maak je kans op gratis kaartjes voor die wedstrijd. Even appen naar 06-47-47-0022. Oké, dus wanneer is de volgende wedstrijd van de Superboeren? Ze spelen tegen Almere City FC. Het antwoord kan je door appen. Nog een minuutje of nu 4 in dit geval. 06-47-47-0022.

Right Side One. Zo'n jaren 80 klassieker. Een eendagsvlieg. Eén keer een hit en daarna eigenlijk nooit meer. Maar wel grappig om nog even terug te horen. Achterhoek wordt wakker, vrijdag 28 augustus. En het is een speciale dag. Het is namelijk de dag van de roodharige. En er zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mensen in de wereld die rood haar hebben. Van nature dan, hè. Ik ken ook mensen die doen er dan een spoelingje er doorheen. Niet al te best, dat ik denk van ja, ga je carnaval vieren, vraag ik me altijd af. En dan is het toch gewoon augustus. Maar sommigen hebben dat wel heel mooi. Ah, ja, zeker. De dag van de roodharige. Even wat feitjes. Ik zei al, er zijn niet zo heel veel mensen met van nature rood haar. Maar 1-2% van alle mensen die op de wereld wonen. Oké. Heel veel roodharigen hebben wel een hogere, of eigenlijk een lagere pijngrens. Nee, een hogere moet je dan zeggen. Dat je wat gevoeliger bent. Dat je meer verdoving moet krijgen bij bijvoorbeeld de tandarts. Of in het ziekenhuis. Dat is wel even hartstikke heftig. En het is ook wel weer chic. Als je wat ouder wordt en je hebt rood haar. Dan word je niet grijs. Nee. Wordt het eerst rosé-kleurig, alsof je een wijntje voor je hebt. En langzaam maar zeker wordt het dan wit. Ja, dat is een mooie. Wit haar. Zijdewit. En nog een feitje. Dus ik weet niet of het een feitje is. Dames met rood haar, die kunnen kussen. Dat is niet mis. Waar ken ik dat ook alweer van? Arne Jansen?

0: voor de Roodhagen in het jaar. Dat is 28 augustus, dag van de Roodhagen. Ja, hij mocht niet ontbreken natuurlijk, gewoon uit de Achterhoek. Arne Jansen.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fris Thuis Achterhoek, voor een echt fris huis.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap heeft de 17-jarige linksachter Boas Barzouba vastgelegd tot medio 2029. De jeugdspeler, die al sinds zijn 10e voor de club speelt, wordt komend seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen. Daar sluit hij aan bij het team van onder 19 en mag hij meetrainen met de hoofdploeg. De Graafschap hoopt hem na dit seizoen weer te mogen verwelkomen. Het zijn spannende momenten voor de wagenbouwers van het Bloemencorso Winterswijk. Om de deadline van vanochtend 10 uur te halen, moesten de bouwers creatief omgaan met hun materialen vanwege een tekort aan bloemen. Zo had Corso Groep CSW gerekend op 150.000 bloemen, maar uiteindelijk bleken dat er 135.000 te zijn. Afgelopen nacht hebben de bouwers hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. De A3 is van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 7 september 5 uur in de ochtend in beide richtingen dicht tussen Beek en Emmerich Oost. De afsluiting is nodig voor het inijzen van twee nieuwe viaducten bij de Boetbergerstraße en Zumwaldkreuz. De op- en afrit Emmerich blijft vanuit de richting Emmerich Oost wel bereikbaar. Op onze website regio8.nl vind je omleidingsroutes. De sluis bij Eefde gaat voorzichtig weer open voor de scheepvaart en het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Volgens Rijkswaterstaat stijgt de wateraanvoer in de Rijn en de IJssel weer langzaam, waardoor de maatregelen voor het Twentekanaal stapsgewijs versoepeld kunnen worden. Wel benadrukt de waterbeheerder dat de droogte nog niet voorbij is en dat er in het gebied rond het kanaal nog maatregelen van kracht blijven. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanochtend is het meest droog met wel vrij veel bewolking. Dan probeert de zon er af en toe wel wat door te komen. Vanmiddag dan volgen er vanuit het westen weer wat buien. In de loop van de middag kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer en ook nog wel windstoten tot 65 km per uur. Verder hebben we temperaturen die oplopen naar 21 graden. Vanavond trekt de laatste bui naar het oosten weg en komende nacht is het droog met opklaringen. En de zaterdag die begint ook droog met flink wat zon, maar in de middag kan er weer een enkele bui vallen bij temperaturen van 22 tot 23 graden. Ook zondag in de ochtend meest droog, in de middag een kleine kans op een bui bij een graad of 22 tot 23 graden.

Als liefde geen bijrol, maar zeker een hoofdrol is gaan spelen in je leven. En dat is maar goed ook, als het positief is natuurlijk. Hè. De gedachte van de Electric Light Orchestra. And I can get it out of my head. En daarvoor nog Tones and I en Dance Monkey. Een van de populairste liedjes van de afgelopen 20 jaar, zou je kunnen zeggen. Zo direct gaan we naar twee collega's. Eentje van Get a Grip, de presentator. Dat is Jochem. Die gaat nog even vertellen wat er in de show zit straks tussen 12 en 2. En de redacteur, een van de velen, van Achterhoeknieuws.nl. Meindert Bussink hoor je zo direct met een update van de site vandaag. Achterhoek Nieuws. Ja, er staat veel op die site. Gaat over maatschappij en over sport en wetenschap. Gave interviews, leuke foto's. En zo direct dus de stem daarover van Meindert.

0: Het weekend kun je niet vroeg genoeg gaan starten. In ieder geval gaan vieren met de gedachte van Helene Fischer. En het ging weer over de liefde natuurlijk. En dan gaan we het hebben over de site achterhoeknieuws.nl. Met redacteur Meindert Bussink. Hij praat je helemaal bij. Morgen, man!
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Etten, want de stichting Erfgoed Martinuskerk Etten die heeft de Monumentenprijs 2026 in de gemeente Oude IJsselstreek gewonnen. De prijs is toegekend vanwege de uitvoerige renovatie van de rijksmonumentale voormalige Rooms-Katholieke Kerk Sint Martinus in Etten. Ieder jaar met de Monumentendag reikt het monumentenplatform van de drie oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek de Monumentenprijs uit aan een instantie of persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud en de restauratie van een monumentwaardig historisch pand in de gemeente. Deze week te lezen in onze krant De Gelderse Post en ook online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon even naar Wenters, want een groot evenement houden zonder vrijwilligers die voor en tijdens de dag zelf allerlei werkzaamheden voor hun rekening nemen, dat is vrijwel onmogelijk. De zesde Obelink Nationaal Landschapsloop op zondag 27 september met als start en finish het parkeerterrein van de Storm is daarop geen uitzondering. Dat schrijft de correspondent Bart Kraan. En wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/vervoer. Dan gaan we tenslotte nog even naar Durkum, want het duurt nog even. Maar van 4 tot 6 september vindt het 38e stadsfeest plaats. Na een bescheiden begin in 1986 is het stadsfeest in Doetinchem uitgegroeid tot een bruisend feest voor iedereen van jong tot oud. De organisatie spant zich in om telkens weer wat nieuws te bieden en de evenementen te bundelen in en rond het centrum van de stad. Ook dit jaar is er weer veel te zien en te beleven, schrijft correspondent Bert Vinkenborg in onze krant Doetinchems Vizier. En ze ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen alvast een heel fijn weekend geweest. En tot maandag. Yo!

0: begin.
1: Vrijdag de 28e en op de radio gaan we gewoon gretig vooruit. Met straks, voordat Code Geel ingaat, tussen 12 en 2. Want na 2 dan gaat Code Geel in. Dan kunnen we echt flinke regen- en onweersbuien verwachten. Op de radio, want ook dat programma is al 5 dagen. Get a Grip, het jongerenprogramma. Live vanuit Doetinchem met Jochem en vele collega's. Maar Jochem is zeg maar de hoofdpresentator. En goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen.
2: Oh ja, zeker.
1: Ja, ja, oké. Okay. Zeg, het gaat onder andere over het sportweekend. Dan gaat het denk ik ook over de Ronde van de Achterhoek in Ulft komende zondag.
2: Oh zeker, maar ook over de Graafschap. En nog veel meer sport komt voorbij, dus ga zeker luisteren.
1: De Graafschap, dat is dan morgen om 16:30 is die wedstrijd tegen Almere City FC. En we gaan het verder nog over tussen 12 en 2.
2: Nou, we gaan het hebben over een gratis bibliotheekabonnement. Want in Groningen hebben ze nu een proef bedacht waarin jongeren tot 27 jaar een gratis abonnement kunnen krijgen op de bibliotheek. En ik ga vragen of de jongeren bij mij in de studio hetzelfde willen hier in de Achterhoek.
1: Oké, ja, dat is denk ik wel een heel goed initiatief. Ik denk dat iedereen gaat zeggen, ja, dat is goed. Dat is prachtig zelfs. En verder gaan jullie het ook nog hebben over hete kolen in Zelhem. Zelhem op hete kolen.
2: Ja, dat klopt. Want morgenavond en zondag de hele dag is het ook te volgen op Regio 8. En wij hopen vanmiddag te spreken met Hendrik-Jan Lovink. Dus, ja.
1: Leg even in een kort notendopje uit wat het nou precies is voor mensen die het niet kennen. Zelhem op hete kolen.
2: Nou, ik weet er wij ook zelf heel weinig van. Maar we gaan het proberen te vragen aan Hendrik-Jan Lovink vanmiddag. Dus,
1: ja, zo zou ik er ook vanaf kunnen komen. Heb je echt geen idee?
2: Nou ja, weet je, ik ken het wel, maar ik ben er nog nooit geweest. Dus ik weet ook niet precies wat ze allemaal gaan doen daar. Dus,
1: Nee, het is niet zo dat Emil Ratenbond even langskomt of zo. Op hete kolen.
2: Nee.
1: Daar heeft dat niks mee te maken. Ik denk, ik probeer het nog bij voor elkaar te krijgen.
2: Hey, nee, dat snap ik.
1: Verder gaat het ook voor radioreclames.
2: Ja, dat is vandaag de dag van de radioreclames, dus we gaan er even mooi bij stilstaan.
1: Oh, ik hoor een spotje voorbij komen. Waar ging het ook weer over? Oh jongens, dat zat in mijn hoofd. Oh ja, dat gaat over het vuurwerk. Ken je dat spotje?
2: Ja, ik ken het spotje inderdaad. Ja, dat is een mooi spotje.
1: Nou, ik dacht daar net wat anders over. Het is heel grappig gemaakt. Het is leuk ingezongen. Hij zal denk ik dadelijk na 10 bij ons ook weer voorbij komen. Heel leuk, grappig, maar het is bijna niet te verstaan. En ik denk,
2: nee, dat klopt.
1: Ik denk dat de boodschap niet overkomt, hoor.
2: Ik denk het ook niet, maar het is wel leuk dat ze het op die manier proberen aan te pakken.
1: Ja, maar het heeft er geen zin dan, als het niet werkt?
2: Nee, dat klopt.
1: Oké, ik wil bijna bij jullie gaan aanschuiven straks voor de discussie. Tussen 12 en 2 is er een Get a Grip live vanuit Doetinchem. Hartstikke leuk. Jochem is de presentator. Hey, fijne show en alvast een fijn weekend, hè.
2: Zelfde.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
14: Daaraan! Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. en Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Gemeente Berkelland steunt onderzoek naar een lokale warmteoplossing in Gelselaar. Er wordt samengewerkt aan een kleinschalig collectief warmtesysteem in lokaal eigendom. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke rol zij in de toekomst kan spelen bij de voorfinanciering van het definitieve systeem. De Graafschap heeft de 17-jarige linksachter Boas Barzoua vastgelegd tot medio 2029. De jeugdspeler die al sinds zijn 10e voor de club speelt, wordt komend seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen. Daar sluit hij aan bij het team van onder 19 en mag hij meetrainen met de hoofdploeg. De Graafschap hoopt hem na dit seizoen weer te mogen verwelkomen. Het zijn spannende momenten voor de wagenbouwers van het Bloemencorso Winterswijk. Om de deadline van vanochtend 10 uur te halen, moesten de bouwers creatief omgaan met hun materialen vanwege een tekort aan bloemen. Zo had Corso Groep CSW gerekend op 150.000 bloemen, maar uiteindelijk bleken dat er 135.000 te zijn. Afgelopen nacht hebben de bouwers hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. De A3 is van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 7 september 5 uur in de ochtend in beide richtingen dicht tussen Beek en Emmerich Oost. De afsluiting is nodig voor het inijzen van twee nieuwe viaducten bij de Boetbergerstraße en Zumwaldkreuz. De op- en afrit Emmerich blijft vanuit de richting Emmerich Oost wel bereikbaar. Op onze website regio8.nl vind je omleidingsroutes. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: gratis stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Regio 8. Headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
7: Daaraan!
8: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden, in hallen en duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, Pro, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door...
7: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
11: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl... jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
18: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Een hele goede middag. Het is vrijdag en bij mij in de studio Gijs.
2: Ja, het is vandaag de dag van de radioreclames.
1: En zometeen staan we ook nog stil bij iemand anders, hè Gijs?
2: Bij Peter Cullen.
1: Bij ons ook nog Nicky.
3: Hoi, we gaan het vandaag hebben over de Psalmelam.
1: En we gaan in gesprek met Hendrik-Jan Lovink over de Zenem op hete kolen. En Sky is er gewoon voor de gezellige bij, toch?
4: Hallo, jazeker.
1: Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Elton John en Kiki D hoorde je hier met Don't Go Breaking My Heart. Ja, snel door naar de redactie. Daar zit ze, Nicky.
1: De Psalmenlam keert eindelijk terug naar Doetinchem. Tijdens deze sfeervolle buitenmarkt maken bezoekers kennis met het Indische gerechten, muziek, dans en bijzondere producten. Bij ons in de studio is Errol Hunter van de Psalmenlam. Welkom. Wat is de Psalmenlam?
2: Een pasamalam is eigenlijk een Indonesisch woord voor avondmarkt. Wij hebben daar kecil aan toegevoegd. En dat betekent klein, dus het is een kleine avondmarkt. Maar bij ons vindt die overdag plaats tot in de avond.
3: Wordt die markt elk jaar georganiseerd?
2: Nou, dit jaar voor het eerst, maar we hebben echt wel de bedoeling om daar meerdere jaren een leuke markt neer te zetten.
3: Hoe is het ontstaan?
2: Nou, we hebben eigenlijk al heel lang het idee, want vroeger in Doetinchem heeft het op verschillende plekken plaatsgevonden. In de markthal, in de tennishal. Maar nu is het echt al heel wat jaren niet meer geweest. En het stadsfeest had wat ruimte. Die ruimte die mogen wij met hulp van het stadsfeest benutten.
3: Hoe ben je met de Pasamalam in aanraking gekomen?
2: Nou, mijn vader is zelf geboren in Indonesië, Surabaya, en is als kind naar Nederland gekomen. Dus nou ja, je bent verbonden aan de cultuur. In Nederland hebben we al regelmatig Pasamalams bezocht door het hele land. We zijn een paar keer in Indonesië geweest en hebben daar ook een indruk op mogen doen. Ja, en het leek ons heel leuk om dat gewoon weer in Doetinchem te gaan doen.
3: Waar en wanneer kun je naar de Pasamalam toe?
2: Pasamalam is op 6 september, de zondag van het stadsfeest, en vindt plaats tegenover Spare Time, de nieuwe bowlingbaan. En nou ja, dat stukje plantsoen daar wordt volledig ingericht met kraampjes en leuke activiteiten. En we gaan natuurlijk ook een Indonesische aankleding geven met allerlei mooie vlaggen enzovoort. Dus we denken dat het ook gewoon heel leuk en gezellig uit gaat zien.
3: Waar kun je meer informatie vinden over de Pasamalam Kasteel van Doetinchem?
2: Nou, we hebben een site, daar moeten we nog de laatste stand van zaken weer even updaten, want nou, we organiseren dit voor het eerst. Dus het is best wel veel tegelijk. Dus de site is nog net niet helemaal up-to-date, maar hou vooral de socials bij. Dus Facebook en Instagram, @pasarkecil_dtc. En Kecil schrijf je als K-E-C-I-L. Dus het is eigenlijk Kleine Markt Doetinchem, dus DTC van Doetinchem. Dus zoek het op Instagram en daar kun je alles volgen. Ook informatie over de kraamhouders enzovoort.

0: Kygo en Carter Faith. En That's When You Know hoorde je hier. Ja, Gijs, we moeten het toch even ergens over hebben.
1: Ja, van alle stemacteurs ter wereld is er één die sowieso in de top 5 van de meest legendarische stemacteurs ooit staat. Peter Cullen. Hij staat bij de meeste bekend, bij de meeste mensen bekend als een stem van Optimus Prime, een karakter van de Transformers franchise. Op 26 augustus overleed hij op 85-jarige leeftijd en vandaag staan we bij hem stil.
0: Bijzondere acteur.
1: Ja.
2: At the heart of every legend, there is truth. A few brave souls unite to save their worlds. We can be heroes in our own lives. Every one of us, if we only have the courage to try. Our fates were always intertwined, but now our worlds are joined as one. We need to repair our planets, work together, if we wish to survive. A dangerous secret is buried deep inside the Earth. There is more to this planet than meets the eye. I am Optimus Prime, calling all Autobots. It is time

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Graafschap heeft de 17-jarige linksachter Boas Barzouba vastgelegd tot medio 2029. De jeugdspeler, die al sinds zijn 10e voor de club speelt, wordt komend seizoen verhuurd aan Bayer Leverkusen. Daar sluit hij aan bij het team van onder 19 en mag hij meetrainen met de hoofdploeg. De Graafschap hoopt hem na dit seizoen weer te mogen verwelkomen. De A3 is van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 7 september 5 uur in de ochtend in beide richtingen dicht tussen Beek en Emmerich-Oost. De afsluiting is nodig voor het inhijsen van 2 nieuwe viaducten bij de Boetbergerstraße en Zumwaldkreuz. De op- en afrit Emmerich blijft vanuit de richting Emmerich-Oost wel bereikbaar. Op onze website regio8.nl vind je omleidingsroutes. De sluis bij Eefde gaat voorzichtig weer open voor de scheepvaart en het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater is per direct ingetrokken. Volgens Rijkswaterstaat stijgt de wateraanvoer in de Rijn en de IJssel weer langzaam, waardoor de maatregelen voor het Twentekanaal stapsgewijs versoepeld kunnen worden. Wel benadrukt de waterbeheerder dat de droogte nog niet voorbij is en dat er in het gebied rond het kanaal nog maatregelen van kracht blijven. Het zijn spannende momenten voor de wagenbouwers van het bloemencorso Winterswijk. Om de deadline van vanochtend 10 uur te halen, moesten de bouwers creatief omgaan met hun materialen vanwege een tekort aan bloemen. Zo had Corsogroep CSW gerekend op 150.000 bloemen, maar uiteindelijk bleken dat er 135.000 te zijn. Afgelopen nacht hebben de bouwers hard doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Fade to Grey, Visage hoorde je hier. Ja, Gijs, een bijzondere dag vandaag.
1: Het is de dag van de radioreclames. Radioreclames worden vaak gezien als een irritatie die je moet doorstaan terwijl je wacht tot er muziek op de radio komt. Maar wat sommige mensen lijken te vergeten is dat ze al bijna een eeuw een belangrijk onderdeel van de entertainmentindustrie vormen. Ze helpen niet alleen om inkomsten te genereren voor de radiostations, maar bieden ook werkgelegenheid aan voor veel mensen.
0: Radioreclames dus.
1: Zeker.
0: Radio ook deze.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de printer die sinds 2015 verbinding maken zegt.

0: Marshmallow en Another Drink. Ja, dat laten we aan de mensen op Zelhem, van Zelhem op Hete Kolen over. Want dit weekend vindt de tweede editie plaats van dat evenement. We praten erover met Hendrik-Jan Lovink over dit evenement. Hendrik-Jan, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, om bij het begin te beginnen. Kan je even kort uitleggen wat Zelhem op Hete Kolen precies is?
1: Zelhem op Hete Kolen is een evenement dat plaatsvindt op het Marktplein in Zelhem. En dat is op zondag gecombineerd met de Smoks Hannerrit. En dat is een rit voor een toerrit voor oldtimers. Bromfietsen, motoren en klassieke auto's.
0: Ja, vorig jaar was het alleen op de zondag. Maar nu pakken jullie ook de zaterdagavond erbij. Waarom deze verandering?
1: Omdat het zondag eigenlijk zo geslaagd was, zeiden we van, het is jammer om het daarbij te laten. En alles staat eigenlijk toch klaar. Dus we hebben een mooi podium, we hebben een mooie aankleding, er staan gezellige tentjes. En dus ja, waarom zouden we de zaterdagavond er niet bij pakken? Dus dat is dit jaar voor het eerst. En ik ben super benieuwd hoe dat gaat worden. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat een supergezellige avond gaat worden.
0: Ja, de zaterdagavond die begint vanaf 9 uur. Wat staat er allemaal op het programma?
1: We hebben twee live bands. Het hele weekend is een beetje in de sfeer van de rootsmuziek. En op zaterdagavond speelt Little Steve en de Big Beat. En dat is een rootsband met blazers erbij. En een beetje 60s, 70s-achtige vibe houden die avond.
0: Ja, je zei net al, de zondag staat ook de Smoks Hannerrit op het programma. Maar wat staat er nog meer zondag op het programma?
1: Nou, na afloop van het rit, en dat is ongeveer rond een uur of 1, dan is het hele Marktplein eigenlijk één groot terras geworden. En hebben we een fantastisch mooi podium. En het gaan alle horeca die gaan naar buiten met barbecues en met smokers en met grills. En dus dan is het ook gewoon lekker vertoeven in Zelhem. Dat hele centrum staat vol met mooie oldtimers die te bewonderen zijn. En je kunt gewoon lekker op het Marktplein een drankje doen en heerlijke gerechtjes van de barbecue proeven.
0: Ja, klinkt allemaal heel gezellig. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? En is de toegang gratis of moet je een kaartje halen?
1: Nee, de toegang is helemaal gratis. Meer informatie is eigenlijk helemaal niet nodig. Je moet zorgen dat je om 1 uur in Zelhem bent op het Marktplein. En dan laat je lekker verrassen, zou ik zeggen.
0: Ja, dat gaan we ook zeker doen. Hey, en wat was de slogan nou ook alweer van de Zelhem op Hete Kolen?
1: Oh ja, nou voor dit jaar hebben we het geet hier smoken.

0: Omdat natuurlijk de auto's lekker en de motoren lekker roken. En daarnaast natuurlijk de barbecues lekker roken. Dus ja, de rookvrije zones, daar doen we niet aan dit weekend.
1: Nee, maar die slogan komt waarschijnlijk van jullie het GT Spoken, of niet?
0: Ah, dacht, ja, dat is natuurlijk met een knipoog. Maar ja, nee, dat klopt.
1: Nou, dan houden wij de spoken hier en dan gaan jullie daar lekker smoken dit weekend. Veel succes.
0: Ja, dankjewel.

0: Britney Spears en Crazy hoorde je hier. Ja, zometeen na 1 uur zijn we er weer. En Sky,
1: ja.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Want bent, 1 tot 2 ben ik bij jullie. Want
0: jij gaat zometeen achter de knoppen.
1: Ja, ik ga het overnemen, dames en heren.
0: Ja, ik zit nog wel bij Sky in de studio zometeen om toch eventjes te ondersteunen. Het is een eerste keer hier bij Get a Grip op Regio 8.
1: Nee, dat is niet
0: tweede
1: helemaal
0: keer?
1: Waar. Tweede keer, ja.
0: Oh, dat heb ik de eerste keer gemist.
1: De tweede keer.
0: Nou, tweede keer. Je bent er dus wel klaar voor, zeg je?
1: Ja, absoluut. Zeker. We gaan er iets moois van maken.
0: Nou, ik hoop dat je lichaam er al klaar voor is. Want hier is sommer met My Body Isn't Ready.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
5: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jawel, het tweede uurtje is weer begonnen. Ik zit er, Sky. En we zijn allemaal benieuwd wat er allemaal weer aan de hand is in dit tweede uurtje.
2: Ja, Sky, we gaan het hebben over het sportweekend en over een heel bijzonder spel, GTA 6.
1: Jawel, en we hebben zometeen ook weer voor jullie een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

bill.

0: Jawel. Crystal Ball hier op Regio 8. Ja, gisteren is de trailer van GTA 6 uitgekomen. Dat is een game die heel erg populair is en heel vaak is uitgesteld. En nu hebben we eindelijk een trailer kunnen zien op Netflix. Jawel. En ik heb hier dus twee boys zitten, Jochem en Gijs. En hoe hebben jullie die, die trailer op Netflix gisteren ervaren?
1: Ja, het was natuurlijk niet...
0: Oh, even kijken.
2: Moet
0: jawel, ik moet je wel aanzetten. Ja. Kijk, deze moet ik hebben.
3: Het was natuurlijk niet zomaar een trailer. Hè. Het was natuurlijk wel de eerste gameplay trailer die werd gedropt. Direct ook via Netflix.
2: Klopt.
3: Want Netflix heeft gewoon 325 miljoen abonnees. Dus ik ben echt heel benieuwd naar de cijfers.
2: Ja, maar het is ook gewoon het grootste bereik wat je kan hebben voor een game dat er zo vaak uitgesteld is.
3: Ja. Ja. Ja, maar de gameplay trailer was echt ziek.
2: Het was echt
3: zo goed. Ten eerste, waar iedereen op had gehoopt, de 6 sterren wanted level.
2: Geweldig.
3: De interactie met de mensen en hoe je drinkt en eet is precies als Red Dead Redemption 2.
2: Klopt.
3: Ja. Ik was er super blij mee. Je kon echt zien dat op een gegeven moment Rockstar heeft gezegd: Red Dead team, help ons wanneer je klaar bent met Red Dead Redemption 2. Want je kon het zo goed zien.
2: Ja.
3: De invloeden van Red Dead 2 en de interacties, maar ook gewoon hoe smooth het doorliep. En de details. De individuele haren, wie van, van die vrouw Louise. Hoe heet ze?
2: Naam ben ik ook even kwijt, maar ik weet wat je bedoelt. Ja.
3: Dat ze daar zit, samen met die twee, met een man van haar. En
2: nu,
3: dan...
2: Wat ik wel goed vind, want nu snap ik de prijsverhouding ook wel.
3: Ja.
2: Hij is een stuk duurder dan GTA 5. En terecht.
3: Ja, ook. En ja, kijk, de game heeft gewoon 2 miljard gekost om te maken überhaupt.
2: Ja. Maar ook met dat Rockstar, of met dat Red Dead Redemption team er nog bij. Ja, dan snap ik wel dat je extra gaat vragen voor
3: 6.000 mensen werken aan GTA 6.
2: Ja, belachelijk.
3: Dat is het hele team van Rockstar.
2: Groot. Belachelijk groot.
3: Dat is echt insane.
0: Er zijn mensen ontslagen steeds. Ze zeggen zelf, sommige mensen gaan zelfs gewoon eventjes zonder hun familie op vakantie. Zonder hun gezin gaan ze even op vakantie. En gaan ze gewoon even, gewoon even die game spelen zonder afleidingen.
2: Maar nu de vraag, gaan jullie hem halen?
3: Ja.
2: Ik ook.
0: De prijs is wel duur. Die is wel gewoon...
3: Ja, maar het is een beetje zo van... ik snap de prijsverhouding, snap ik wel.
2: Ja.
3: Want als je kijkt... Als je kijkt hoeveel het heeft gekost om het te maken en hoe groot de game is, vind ik het niet heel raar.
2: Ik ook
3: en
2: niet.
3: Natuurlijk, we moeten niet vergeten, ze berekenen natuurlijk met de inflatie erbij. Dus ik denk als die dezelfde tijd als GTA 5 uitkwam,
2: was die zo goedkoper.
3: Dan was die ook gewoon €80 geweest, €70 voor de Ultimate Edition.
2: En dat vergeten mensen nog wel eens.
3: Ja, we zitten gewoon in de inflatie, daarom zijn games gewoon duurder. En ja.
2: We mogen blij zijn dat hij er eindelijk is.
3: Ja, niet te vroeg roepen natuurlijk, maar dat is 19 november toch?
2: Ja, zoiets ja.
3: Dus, ik weet wat wij in de herfst en de richting kerst gaan spelen.
2: GTA 6.
3: En dat is allemaal GTA 6. Ik denk dat we er allemaal heel hyped voor zijn. Ik denk de hele wereld wel. En dat de economie voor één dag even instort.
2: Ja, dat zou wel mooi zijn.
0: Voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, ga jij hem ook halen? Laat het weten via de Regio 8 WhatsApp.

doe ik, okay? Ja, zometeen na 2:30. Veel meer Get It Grip met allemaal leuke dingetjes. We zijn zometeen weer lekker bij je terug met Regio 8.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blijven?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars en het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Vanmorgen was het meest droog, maar geleidelijk aan ontstonden wat stapelwolken. En vanmiddag dan moeten we rekening houden met wat buien. Die buien die kunnen richting de Achterhoek weer wat steviger zijn, met kans op onweer en ook wel windstoten tot 65 km per uur. De buien die trekken wel redelijk snel over en tussendoor schijnt ook de zon. Eind van de dag wordt de buiigheid minder en dan is het 21 graden. Vanavond dan trekken de laatste buien naar het oosten weg en dan volgen er wat meer opklaringen. Koelt het komende nacht af naar een graad of 14. En in het weekend hebben we vooral op zaterdag en zondag te maken met droge omstandigheden. In de middag kan er dan weer een bui vallen, maar de droge perioden zullen overheersen. De zon die komt er af en toe door en zowel zaterdag als zondag wordt het 22 tot 23 graden.

0: Oh, fantastisch. Janet Jackson hier op Regio 8. En we zitten hier ook weer met Jochem voor het sportweekend. We hebben voetbal en we hebben wielrennen. We gaan beginnen met voetbal.
1: Ja, de Graafschap speelt dit weekend tegen Almere City. De wedstrijd is ook live te volgen bij Regio 8, Sport.
0: Hartstikke mooi.
1: Daarnaast hebben we nog NEC thuis tegen PEC. Ajax speelt tegen Telstar. PSV tegen Utrecht. En Feyenoord tegen ADO Den Haag.
0: Zo, en waar kijk jij het meest naar uit?
1: Ja, toch echt wel naar Feyenoord, ADO en PSV Utrecht.
0: Lekker man. Wordt een lekker weekend. Heerlijk zeg.
1: Ja, en dan moet ik nog wielrennen.
0: Oh, wielrennen hebben we. Ja, inderdaad. Ja. Hebben we natuurlijk ook nog wielrennen voor jullie klaarstaan.
1: De Ronde van de Achterhoek vindt op 30 augustus plaats. Dus hopelijk blijft het dan wel een beetje droog.
0: Fantastisch. Heerlijk weekend dus.

0: Day met Oh My God hier op Get a Grip. Ja, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee van Sean. Ik ben benieuwd waar die nu weer mee komt. Met welke nieuwe talent die nu weer op straat te vinden is.
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Ik ben klaar met de snelle weersomstandigheden dat het kan veranderen in Nederland. Dat het van 30 naar opeens 20 graden kan gaan in 5 minuten.
3: Van 30 naar 20 graden in 5 minuten. Kun je even een voorbeeld geven, want we hebben best wel goede hittegolven gehad. Leg even uit.
2: Nou, als bijvoorbeeld keihard de zon schijnt, dan voelt het aan als 30 graden. Maar zodra die weggaat en het gaat een beetje waaien, dan wordt het zo 20 graden. En dan krijg je toch wel een beetje fris.
3: Oh, je zit gewoon lekker op terras, denk ik. Heb je best wel wat lekkers gedronken. En dan is het opeens dat je huis toe moet lopen, dat het even frisser wordt.
2: Ja, dat valt inderdaad wel tegen, dus daar ben ik wel een beetje klaar mee.
3: Maar wat vind je dan eigenlijk een oplossing hiervoor, voor moeder natuur?
2: Ik denk gewoon een jasje meenemen of zo. Maar dat is altijd een beetje onnodig met meenemen, maar...

0: ik denk dat dat wel de beste en makkelijkste oplossing is.
1: Het is vaak wel gezellig op terras, hè?
0: Ja, ja, nee, daarom. Dus dat denk ik ook wel.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Als u.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Ja, we moeten hem even terugtrekken. Sorry, dames en heren, maar we moeten een beetje opschieten, want we willen het weekend in. Nee, Jochem, hoe vond je hem gaan deze keer? Dit was hem weer.
1: Ja, het
0: de uitzending.
1: Goed.
0: Jawel, het ging mooi. Hopelijk ga ik het nog een keertje proberen.
1: Ja, volgende week sowieso alweer.
0: Volgende week gaan we het nog een keertje doen.
1: Volgende week vrijdag.
0: Oké. Okay. Nou, dan hoop ik jullie dat jullie een heerlijk weekend hebben. Je kan het maandag gewoon weer lekker laten weten via de Regio 8 WhatsApp. Maar voor nu gaan we dan toch echt het lekkere weekend weer in.
1: Hey, tot maandag.
0: Ja, tot maandag, hè. Hoppatee. Daar gaat hij.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel, waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Zometeen bij Regio 8.

0: Facebook.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege plaatselijk stevige onweersbuien. Die worden nog tot 8 uur vanavond verwacht. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. En plaatselijk verwacht het KNMI ook windstoten van waarschijnlijk 60 tot 75 km per uur. Een barbecue is vanochtend rond 7:45 in brand gevlogen op een veranda van een woning aan de Hoofdweg in Lichtenvoorde. Of er iemand gewond is, is niet duidelijk geworden. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de brand waarschijnlijk ontstaan door een blikseminslag. De brand werd redelijk snel geblust. De Graafschap miste morgen thuis tegen Almere City 3 ervaren spelers. Leemans, De Jong en Schoppema zijn er vanwege blessures niet bij. Ook de Duitse aanwinst Wiekhoff is nog niet klaar om te spelen. De andere rechtsback, Babai, is ook niet fit. Daarom speelt Meerstad of Grotehuis waarschijnlijk op die plek. Morgenmiddag is het wedstrijdverslag bij Regio 8 te horen vanaf 16:30. De gemeente Berkelland heeft 146 reacties ontvangen op de plannen voor de opvang van asielzoekers in Eibergen. 14 daarvan steunen de opvang. Bij de andere 132 zitten bezwaren en zorgen over de opvang. Na een eerste overleg met buurtbewoners komen er nu beveiligingscamera's, extra verlichting, voldoende begeleiders en bedrijfshulpverleners. En als er incidenten zijn, zal het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de buurt meteen informeren. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de 3 partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De 3 Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt €2 miljoen uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al €3 miljoen beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbosch Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbosch Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Sven Dimmendaal. Mij is misschien wel het allerdomste overkomen wat je kunt overkomen met je auto. En dan heb ik het niet over de verkeerde brandstof tanken. Wat het wel is, hoor je naar Dire Straits.

Mark Knopfler. Alleen dan in bandvorm. Dire Straits, Calling Elvis. Ja, toch wel groot geworden met Dire Straits. Niet per se door het zingen, want ja, dat deed hij niet echt eigenlijk. Het was meer een soort van vertellen, een soort van praten wat hij doet. Waar hij dus heel groot mee is geworden. Je hoorde ze hier op Regio 8. Regio 8. Ja, en ik had het net over mijn auto. Misschien is het wel het allerdomste wat mij ooit is overkomen. Wat te maken heeft met mijn auto. En ik denk dat je jezelf er ook wel eens in herkent. Je hebt toch wel eens dat je bijvoorbeeld terugkomt van werk en je laat wel eens een schroef in je broekzak zitten. Of je laat een... je laat snoepjes in je zak zitten en dat blijft dan zo lekker plakken weer aan de binnenkant van je broekzak. Nou, dat had ik dus vandaag ook. Van de week, schone kleren aangetrokken. De oude kleren in de was. En er zat dus nog mijn autosleutel in. Mijn autosleutel die heeft dus een goede wasbeurt gehad. Gelukkig deed hij nog, want anders had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Maar het is niet echt heel handig, zeg maar. Het is misschien nog wel onhandiger dan de verkeerde brandstof in je auto gooien. Niet echt bepaald fijn. Ook zeker geen aanrader voor jou. Laat je sleutel gewoon lekker uit je broekzak voordat je kleren in de was gooit. Goeie tip van mij. Zometeen Hans en Thomas onderweg naar Post Malone en Chemical.

0: Regio 8, een code geel voor de Achterhoek. Ja, er is kans op stevige onweersbuien afgelopen weekend of vannacht ook gehad, moet ik eigenlijk zeggen. En komend weekend ook. Het uitgebreide weerbericht hoor je uiteraard straks om 5:30 van onze eigen weerboer Gerrit Vosters. En ik hoop dat hij het beter voor elkaar heeft dan deze mannen.
1: Maar het regent en het regent zonnestralen.
0: Ja, het is dan eigenlijk meer dit.
1: Maar het regent.
0: Ja, het regent en het regent. Maar de zon die gaat van het weekend, als het goed is, ook nog weer schijnen. Voor nu in ieder geval even oppassen geblazen. Zoek dekking en geniet van de muziek van Regio 8. Dit is Sommieu.

In Amerika rijden ze dus zelf, hè. Zetten geen chauffeur meer achter die Big Yellow Taxi. En kunnen ze allemaal automatisch rijden. Het is een kwestie van tijd voordat dat hier in Nederland ook kan, die zelfrijdende taxi-auto's. Zonder stuur, weet je wel. Het lijkt me ook wel levensgevaarlijk en best wel eng eigenlijk.

0: Wil je nou weten wat er in je achtertuin speelt? Dat kan. Check even onze website www.regio8.nl. Daar blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. We hebben trouwens ook een app die je kunt downloaden. Blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws. En goed nieuws, Marcel schuift zo meteen aan met het laatste nieuws uit jouw regio. Dat leest hij zo meteen voor. Dus heb je geen zin in zelf lezen, kun je lekker naar de radio blijven luisteren. Ook Bruno Mars onderweg. On My Soul komt eraan na het streeknieuws.
1: Als je de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Lantingmakelaars en Life and Mobility.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap miste morgen thuis tegen Almere City 3 ervaren spelers. Leemans, De Jong en Schoppema zijn er vanwege blessures niet bij. Ook de Duitse aanwinst Wiekhoff is nog niet klaar om te spelen. De andere rechtsback, Babai, is ook niet fit. Daarom speelt Meerstad of Grotehuis waarschijnlijk op die plek. Morgenmiddag is het wedstrijdverslag bij Regio 8 te horen vanaf 16:30. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege plaatselijk stevige onweersbuien. Die worden nog tot 20:00 vanavond verwacht. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. En plaatselijk verwacht het KNMI ook windstoten van waarschijnlijk 60 tot 75 km per uur. De gemeente Berkelland heeft 146 reacties ontvangen op de plannen voor de opvang van asielzoekers in Eibergen. 14 daarvan steunen de opvang. Bij de andere 132 zitten bezwaren en zorgen over de opvang. Na een eerste overleg met buurtbewoners komen er nu beveiligingscamera's, extra verlichting, voldoende begeleiders en bedrijfshulpverleners. En als er incidenten zijn, zal het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de buurt meteen informeren. Een barbecue is vanochtend rond 7:45 in brand gevlogen op een veranda van een woning aan de Hoofdweg in Lichtenvoorde. Of er iemand gewond is, is niet duidelijk geworden. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de brand waarschijnlijk ontstaan door een blikseminslag. De brand werd redelijk snel geblust. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dan de situatie op de weg. Het is behoorlijk aanschuiven geblazen op de A12. Te beginnen Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens heb je een 30 minuten vertraging over 11 kilometer. Ook de andere kant op, Duitse grens richting Arnhem, is het 20 minuten aanschuiven over 13 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
10: Ben Dimmendaal. Hey. Regio 8.

Rijd jij altijd heel veel richting Duitsland? Of voor woon-werkverkeer bijvoorbeeld, of voor vakantie? Let dan heel even goed op, want begin september gaat namelijk de Duitse A3 dicht. Dat heeft ermee te maken met de twee nieuwe viaducten die daarin gehezen worden. En dat betekent dus dat de weg afgesloten moet gaan worden. Vrijdag 4 september om 8 uur tot maandag 7 september om 5 uur 's nachts wordt de weg volledig afgesloten. Verkeer wordt dus omgeleid en die omleidingsroutes die zijn volgens de Duitse snelwegbeheerder afgestemd met Rijkswaterstaat. Dus let op, moet je dus richting Duitsland of de andere kant op, kom je vanaf Duitsland, moet je dus omrijden. Verkeer dat dus vanuit Nederland de A12 richting Oberhausen rijdt, wordt vanaf knooppunt Oudijk via de A18, de N316 en de N827 naar de aansluiting met de Emmerich geleid. De route loopt vervolgens via de B220 richting Duitsland. En waar je bij Emmerich Oost weer de A3 op kan, staat uiteraard ook overal aangegeven. En vanuit de andere kant, dus kom je vanaf Duitsland richting Arnhem, dan volg je diezelfde route, alleen dan in omgekeerde richting. Dus houd rekening met extra reistijd als je in het weekend van 4, 5, 6 en 7 september richting Duitsland moet, of van Duitsland terug naar Nederland moet. Het hele verhaal staat uiteraard op regio8.nl.

Dit is Regio 8. Womack en Womack Teardrops. Ik krijg een appje binnen van Janine. En ze vraagt: geen idee of je nog met mijn heer Scheur over de graafschap gaat praten. Zeker, Hein Scheur die schuift zo meteen binnen nu en een kwartier aan om je bij te praten over de komende wedstrijd die op de planning staat. Ook Rutger van Barneveld onderweg naar Martin Garrix en U2.

Nou ja zeg, ik krijg nou wat. Nou nee, doe maar niet trouwens, maar... Ik draag Rutger van Barneveld en het zonnetje gaat in één keer schijnen. Toch iets met zwoele zomernacht of zo. Lekker hoor. Dit is Regio 8 waar zometeen Hein Scheur aanschuift over de wedstrijd die op de planning staat. We praten met hem bij. Geef alvast jouw voorspelling door voor die wedstrijd.

0: odido.nl/business.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.
4: Mediamarkt. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
11: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zo'n wolf gezien.
10: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
12: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Sven Dimmendaal. De man die meer verstand heeft van voetbal dan wie dan ook. Heinz Geur, hij is weer in de studio. Met hem praten we zometeen over de wedstrijd die morgen op de planning staat. Laat ook vooral even je voorspelling achter.

0: hij komt binnenlopen en het zonnetje begint te schijnen. Hein, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sven. Ja, luisteraars.
0: Hallo, hallo, hallo. Hé, jij brengt het zonnetje mee. Als ik zag vanmiddag het stortregende. Draai Rutger van Barneveld en het zonnetje komt erdoor. En jij komt binnenlopen en het is gelijk gezellig. En gelijk, het weer ook een stuk beter. Ja, code geel. Dus ik hoop dat ze morgen niet met code geel hoeven te voetballen. Want
1: dat hoop ik ook lekker. Dat hoop ik ook niet.
0: Nee. Nou ja, goed. Gaan we zo meteen even vooruitblikken op die wedstrijd morgen tegen Almere. Laat ook vooral even je voorspelling achter. Eerst even terugblikken op vorige week. Tegen VVV. Het was de leraar tegen de leerling. Ja. Dus blijf ik maar zeggen. Ja, 2-1 verloren voor de Graafschap. Het was geen hele slechte wedstrijd volgens mij.
1: Nee, het was het ook niet. Je moet kansen benutten. Iedereen heeft er problemen mee. Je zag gisteravond Ajax ook. We hebben wel 12 kansen gehad. Ze maken er dan 5. Is wel ruim voldoende trouwens. Maar je zag ook bij Twente, die benut de kansen op een gegeven moment wel.
0: Ja.
1: En die winnen uit daar met 1-4, wat niemand verwacht had.
0: Nee.
1: Ah, en de Graafschap had daar toch wel wat pech bij. Want in de voorhoede moet ik zeggen dat het aardig goed in elkaar zit. Met die drie nieuwe mensen.
0: Ja.
1: Finocchiario, Cania en Mero. Ja. Dus het zijn de spelers, die kunnen wel iets extra's. Alleen achter moeten we wel, we moeten gewoon beter dekken.
0: Ja, de verdediging die laat soms nog wat te wensen over.
1: Ja.
0: De transferperiode die is inmiddels geloof ik afgelopen, of tenminste bijna afgelopen.
1: Oh, die is toch 3 dagen.
0: 3 dagen nog.
1: 3 of 4 dagen is het nu nog. En er zou van Feyenoord ook nog iemand komen, een zekere meneer Ringeling.
0: Ja.
1: En daar waren ze mee bezig, het zou bijna afgerond zijn, dus dat moeten we dan maar even afwachten.
0: Ja, of die er ook nog bij komt of niet.
1: Ja, en misschien komt er nog wel iemand uit de hoge hoed.
0: Ja, wie
1: van,
0: weet.
1: Barry Paul en Marco Bogus. Ja, die staan voor een moeilijke taak. Want we hebben het al vaker gezegd. Die transferperiode. Stel dat je er 2 of 3 bij krijgt. Dan moet je wel weer oefenen om het erin te krijgen.
0: Ja,
1: en dadelijk ben je 6, 7 wedstrijden onderweg. En dan gaat het lopen.
0: Ja, en die samenspel dat moet natuurlijk ook allemaal gaan lopen. Zeker als je... Want ze hebben gewoon bijna een compleet nieuw team. De helft is nieuw. Dus je moet ook je moet op een gegeven moment elkaar leren kennen. Je moet op elkaar ingespeeld zijn. Dat merk je denk ik ook wel terug in de afgelopen 3 wedstrijden die ze nu hebben gespeeld, of niet?
1: Ja, ook, maar je kunt ook zien dat de teams die het nog aardig voor elkaar hadden, zoals Almere bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die hadden vrij snel al het team voor elkaar. FCM en 1 of 2 of 3 nieuwe hooguit, Heracles. Ja, die staan allemaal wel bovenin.
0: Ja.
1: En die jonge elftal, daar kun je niks van navertellen. Wanneer die komen. Ik vind ook dat die ook op vrijdagavond moeten voetballen en niet op maandagavond.
0: Nee.
1: En gewoon vrijdag spelen, klaar. Dat vind ik allemaal maar een beetje onzin. Een beetje competitievervalsing. Maar die jonge elftal, nogmaals, daar kun je niks van vertellen.
0: Nee,
1: en NAC Breda ook. Ja, je ziet ook, die zijn dan ook... hebben 3 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen. 1 verloren, thuis. Van VVV.
0: Ja.
1: Maar dat hebben we vorige week ook gezegd. En Marinus Duikhuizen heeft het toch aardig voor elkaar daar.
0: Ja, dat lukt wel, moet ik zeggen. En het is, het is ook gewoon een trainer die wel wil. En die ook, of hij nou bij de Graafschap traint of hij zal bij Ajax trainen. Hij gaat ervoor. En dat is ook wel zijn mentaliteit ook.
1: Nee, maar dat is ook zo. Hij levert overal, toen ook bij de Excelsior en zo.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je een keer een seizoen hebben dat minder draait. Kan altijd. Maar over het algeheel genomen, dan levert hij wel.
0: Ja. Hey, zometeen blikken we even vooruit op de wedstrijd die morgen op de planning staat tegen Almere City. Wordt geen makkelijke wedstrijd, hoorde ik je al zeggen. Want de grootste concurrent van de Graafschap, Vitesse, die speelde, wat zei je, afgelopen weekend, hè?
1: Die verloor van Almere City thuis met 0-3.
0: Ja.
1: En Vitesse, die doen het ook niet verkeerd. Maar ook daar werden veel kansen gemist.
0: Ja,
1: door Vitesse.
0: Wordt alles behalve makkelijk. Daar zometeen dus meer over. En ook Ver Altiet, wat binnenkort weer op de planning staat. Ook daar hoor je zometeen meer over. Wat denk jij dat het morgen gaat worden? Laat het weten. Dat kun je doen door mij te appen 0647 47 00 22. Morgen tegen Almere City.

0: volop meegezongen, hè, Hein? Ja. Ook wel een zeer ingewikkelde songtekst dit, moet ik zeggen.
1: Ja, instrumentaal, hè.
0: Ja, instrumentaal. De moeilijkste taal die er is. Wel de leukste taal. Goed. Gouden Hoer natuurlijk in de studio, dat moet ook kunnen. En Gouden Hoer, dat zal het ook wel een beetje zijn met Ver Altijd. Dat is ook altijd wel gezellig en dat soort zaken, ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Mensen die komen willen gaan naartoe. Als je niet alleen durft, neem iemand mee. Of misschien ken je iemand die er wel naartoe gaat. Ja. Of bel op, even naar het stadion bellen en zeg van jongens, ik wil graag komen, maar ik weet niet hoe.
0: Ja, ik weet niet hoe, ja, precies.
1: En de volgende is woensdag 9 september.
0: Woensdag 9 september om 1 uur.
1: We beginnen iets eerder. Okay. Omdat traditioneel is een lunch met de selectiespelers, de staf enzovoorts. En die gaan na de training en na het eten gaan ze weer trainen. Ah, dus om 1 uur.
0: Om 1 uur dus. Ja. En even voor de mensen die niet weten wat Ver Altijd is. Wat houdt dat in?
1: Ver Altijd is elke eerste woensdag van de maand. Maar dat is dus deze keer niet. Want deze keer is de tweede woensdag. Maar normaal is het de eerste woensdag van de maand. Ja. Mensen van 55 jaar en ouder. Mensen met een beperking. Mensen die van voetbal houden. Die anderen willen spreken. Het is eigenlijk voor iedereen, ja, die het leuk vindt om over voetbal te praten. En er is elke keer een thema. We hebben al diverse thema's gehad. Zoals hoe worden spelers geschouwd. Ja. De technische staf, wat doet die wedstrijdvoorbereiding. Commerciële zaken. Dus eindelijk zie je ook heel veel dingen die achter de schermen gebeuren.
0: Heel interessant eigenlijk, ja, dus ook. Ja. Ja, ik ben er zelf natuurlijk niet geweest. Want het is voornamelijk ook voor 55-plussers. Ja. Ben ik nog net niet, zeg maar. Maar ja, het lijkt me wel heel interessant. Ook net wat je zegt, allemaal verschillende thema's die te sprake komen. Ja. Een ander thema is natuurlijk voetbal. Dat zal ongetwijfeld altijd te sprake komen.
1: Altijd.
0: Zou dat ook over Almere City gaan, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel, want Almere City, die kennen we natuurlijk nog. Want dat was ook ons eindpunt voor de nacompetitie van het laatste seizoen. Ja. Voor promotie, die hebben we uit en thuis verloren. Ja, Almere heeft gewoon een hele goede ploeg.
0: Ja, ja, en daar moeten ze nou uitgerekend morgen om 16:30 tegen. Dan begint, ja, die wedstrijd. Ja, je zegt het al, ze hebben een goede ploeg. Wat gaan we ervan verwachten?
1: Ja, nou, we moeten verdedigend de zaak iets meer op orde zetten. Dus Kok is er weer bij. We hebben wel 6 geblesseerden. Onder andere Leemans en Schoppema. Maar ook Freddy de Jonge missen we, vind ik. En we hebben dan Simons nog. En de Duitse aanwinst Wiekhoff. En Mark Pabal. Dus
0: Pabal,
1: die missen we allemaal. Maar mensen die het niet zijn, daar kunnen we niet meer voetballen. Dus degene die invallen, die moeten zich van de goede kant laten zien.
0: Ja.
1: En dan iemand die weer fit raakt, die moeten maar afwachten totdat hun de kans weer krijgen.
0: Ja, zo is het.
1: Want
0: ook.
1: Zo werkt het.
0: Zo is, ja, het. Ja, je zei het eigenlijk straks ook al. Aanvallend hebben ze het best wel goed op, ja, orde. Verdedigend valt er nog wel wat te verbeteren. Waar ligt dat dan aan? Is het het samenspel? Is het het nieuwe team wat er op het veld staat? Of?
1: Nou ja, het verdedigen is dat je goed positie moet kiezen. Tussen je tegenstander en je eigen goal.
0: Ja.
1: En kijk, je moet de tegenstander voor je houden. Ja. Als je de tegenstander voor je houdt, dan heb je altijd overzicht. Als de bal dan komt, kun je altijd naar de bal toe. Mm. Want als je afwacht in de tegenstander neemt toch het initiatief, ja, dan ben je tweede.
0: Ja.
1: Dat zag je gisteren bij Ajax ook, zo'n goal. Die 1-1. Ja, hij vloog ertussen en schoot hem erin en Klaas Kees. Ja. En zo makkelijk is het toch. Maar we moeten morgen gewoon een punt pakken. Want dat is voor onszelf goed. Want dan ben je ook van die hadelijke 1 weg. Want de week erop ga je naar Heracles uit.
0: Ja, die staan op dit moment eerste in 3 wedstrijden.
1: En die scoren erop los op het moment.
0: Ja.
1: En dan zou het zomaar theoretisch kunnen zijn dat je 5 ronden hebt gespeeld en 1 punt hebt.
0: Ja, ik denk dat Heracles best lastig gaat worden ook. Maar dat is natuurlijk binnenkort. Maar ja, net wat je zegt. Als je toch al 5 wedstrijden waarvan je de 1 gelijk speelt en 4 verliest. Dat is niet lekker. Ook niet voor de mentaliteit onderling.
1: Nee, daarom, dat moet niet hebben.
0: Nou goed, morgen dus een moeilijke wedstrijd. Uiteraard ook hier uitgezonden op Regio 8, 8 Sport. Helpt het thuisspelen nog een beetje mee?
1: Ja, dat helpt altijd. Ja. Ja, dus thuis, de Spinnekop, die mensen doen het fantastisch.
0: Ja.
1: Het zijn een van de beste supporters die we hebben. En ja, als die erachter gaan staan, dan geef het je vleugels.
0: Ja, ja, dus en, je denkt een 4-1 voor Almere City. Voor de Graafschap tegen Almere City.
1: Ik hoop dat ze een punt pakken morgen. Ik gok 1-1.
0: Ja.
1: En ik hoop gewoon dat ze een leuk, degelijke, mooie pot op de mat leggen. En dat moet kunnen.
0: Het wordt allesbehalve makkelijk. Ik zie hier ook verschillende voorspellingen binnenkomen inderdaad. Die allemaal zeggen 1-1. Ik zie een 2-1, maar wel met een beetje skepsisme. Ja. Hoe zeg je dat? Sceptisch. Een beetje. Het wordt geen makkelijke pot. Dus nee. Als ik jou zo hoor.
1: Nee, maar er wordt op het moment niemand. Want we zitten nu in een fase. Het Graafschap zit in een positie wat niks en niemand makkelijk is.
0: Nee, zo is het. Hey, Hein, dank je wel. We gaan het zien. Morgen om 4:30 is die wedstrijd.
1: Ja.
0: Mijn voorspelling, ik ga met jou mee. Ik denk een 1-1. Dat moet wel heel tevreden zijn, denk ik.
1: Zeker weten.

0: nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
8: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap miste morgen thuis tegen Almere City 3 ervaren spelers. Leemans, De Jong en Schoppema zijn er vanwege blessures niet bij. Ook de Duitse aanwinst Wiekhoff is nog niet klaar om te spelen. De andere rechtsback, Babai, is ook niet fit. Daarom speelt Meerstad of Grotehuis waarschijnlijk op die plek. Morgenmiddag is het wedstrijdverslag bij Regio 8 te horen vanaf 16:30. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege plaatselijk stevige onweersbuien. Die worden nog tot 8:00 vanavond verwacht. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. En plaatselijk verwacht het KNMI ook windstoten van waarschijnlijk 60 tot 75 km per uur. Een barbecue is vanochtend rond 7:45 in brand gevlogen op een veranda van een woning aan de Hovesch in Lichtenvoorde. Of er iemand gewond is, is niet duidelijk geworden. Volgens de woordvoerder van de brandweer is de brand waarschijnlijk ontstaan door een blikseminslag. De brand werd redelijk snel geblust. De gemeente Berkelland heeft 146 reacties ontvangen op de plannen voor de opvang van asielzoekers in Eibergen. 14 daarvan steunen de opvang. Bij de andere 132 zitten bezwaren en zorgen over de opvang. Na een eerste overleg met buurtbewoners komen er nu beveiligingscamera's, extra verlichting, voldoende begeleiders en bedrijfshulpverleners. En als er incidenten zijn, zal het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de buurt meteen informeren. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Dan nog de verkeerssituatie. 5 minuten aanschuiven tussen de Duitse grens en Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven. 5 minuten langzamer dus. De andere kant op staat hij iets langer. Tussen Utrecht en de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. 22 minuten over 17 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Zometeen gaan we even een ronde door de Achterhoek maken. Dat doen we niet lopers, doen we ook niet met de auto. Dat doen we met de fiets. Want de ronde van de Achterhoek die staat weer op de planning. En wat dat precies is en of ze er al klaar voor zijn, dat hoor je zometeen naar Alan Clark en If I Go.

0: James Blunt. And taste like summer. Hey, ik ben zelf niet zo'n fietsman. Nee, ik ga liever wandelen. Vind ik leuker dan fietsen. Maar sommige mensen die houden ervan om kilometers te fietsen. Nou, dan zit jij met de Ronde van de Achterhoek ook wel gebakken. Want de Ronde van de Achterhoek en de Ronde van Ulft, die slaan dit jaar de handen in één. Komende zondag komen namelijk de wielerfans volop aan hun trekken in Ulft. De regionale ronde profiteert onder meer van de lokale contacten. En terwijl Ulftse organisatie mee kan liften op de vergunningen en faciliteiten van de grotere koers. Nou, voor de ronde van Ulft betekent de samenwerking bovendien een aantal veranderingen.
1: Ik denk de grootste verandering is dat we ook een locatieverandering hebben. We zaten natuurlijk eerder voornamelijk in het op Kennedyplein. En dit jaar zitten we hier op het Druutterrein.
2: Dus eigenlijk, we hebben nu een combinatie met de beroepsrenners, de Ronde van Achterhoek, waar we blij mee zijn. En ons side-event is dan de dikke bandenrace. Wij hebben altijd gezegd, in de opleiding gaan wij met de kinderen bezig en de iets volwassenen en de Ulftse wielrenners.
3: Daar komt uiteindelijk ook weer een nieuwe Ulftse kampioen uit. De lijntjes met de Ronde van de Achterhoek waren kort. De samenwerking was dan ook snel beklonken.
4: Als we elkaar zien, veel natuurlijk over de wielersport. Ik enthousiast over de Ronde van de Achterhoek. Zij enthousiast over de Ronde van Ulft. En uiteindelijk van het een komt het ander. En praat je uiteindelijk over een mogelijke combinatie van beide evenementen. En ik denk dat we daar voor dit jaar super in geslaagd zijn. Met enerzijds de startfinish in Ulft aan de Frank-Damenstraat. En de Ronde van Ulft hier op het Druutterrein.
5: Wat voor voordelen brengt dat met zich mee?
1: Nou ja, je biedt het publiek veel meer. Hè. Je kunt om 12 uur de start kijken van de profs. Daarna starten wij met de dikke bandenrace van verschillende leeftijden. Gevolgd door de recreantenrace. Hè. Dus vaders kunnen met kinderen komen die eerst een wedstrijdje rijden. Daarna zelf een wedstrijd. Om vervolgens gezamenlijk te kijken hoe de profs weer komen voor hun lokale rondes.
3: Voor het 1,2 kilometer lange parcours van de Ulftse ronde moest er nog wel iets gebeuren.
1: De gele drempels, zoals je hier achter mij ziet, die gaan allemaal weg. Moet een beetje meer begaanbaar te maken. De vaste drempels blijven natuurlijk zitten. Maar goed.

0: Dat is ook een beetje de charme van een criterium. Haakse bochten, drempels, dat hoort er ook een beetje bij.
1: De wethouder zou ze de hoogstpersoonlijk zelf uitschroeven, hoorde ik.
2: Dat heeft hij mij verteld, de wethouder die hier woont. Laat zo zeggen. Als het niet gebeurt, doe ik het zelf.
3: Hij hoefde uiteindelijk niet in actie te komen, aangezien de drempels op tijd weggehaald zijn. Voor de ronde van de Achterhoek is de combinatie met een geheel eigen lokaal programma eigenlijk een ideaalbeeld.
4: Dit jaar hebben we inderdaad misschien wel een iets groter side-event. Naast dat we start en finishen. Dus de koppeling met de Ronde van Ulft. Dus je kijkt wat het enthousiasme is. Wat ik al zei, van het lokale comité de Ronde van Ulft. En daarbij ook nog eens een keer hetgeen wat ze ons toevoegen. Ja, denk ik dat dit, ik zou zeggen, een ideaal plaatje is. Dit is inclusief de mooie locatie hier op het Druterrein natuurlijk wel. Wel schot in de roos, om het zo maar te benoemen.
1: Locatie volgend jaar hoef je daar niet meer te zoeken.
4: Ja, misschien. Misschien moeten we misschien nog een keer weer in gesprek met de gemeente.

Als jij tickets koopt voor een concert, koop je dan altijd front row tickets? Oftewel tickets waar je helemaal mee vooraan kan staan? Ja, ik dus eigenlijk niet. Ik vind dat best wel zonde van het geld. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat. Stel, je gaat naar jouw favoriete artiest. Jouw icoon waar je naar uitkijkt. Waar je bijvoorbeeld voor het eerst live naartoe gaat. En je hebt daar kaarten voor. Koop je dan kaarten om juist helemaal vooraan te kunnen staan of niet? Ook al moet je de 100 euro meer voor betalen. Laat het even weten. 0647470022. Hoor je zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Ook Coolio komt er nog aan. Eerst even een stukje Nederlands trots op je radio. Dit is Agda en de Munnik en de kapitein.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Code geel voor de Achterhoek. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, de zon schijnt. Het is ontzettend lekker weer. Straks maar even aan onze eigen weerboer Gerrit Vossers vragen. Trey en onderweg naar Coolio.

0: Hallo.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Regio 8. Hallo, daar luister je naar. Regio 8, het is de leukste uit je regio. Zo richting dat weekend. Het is de vrijdagmiddag, het is 5 uur geweest. Leg dat spul aan de kant. Ga lekker op huis aan. Ga genieten van je weekend. Althans, ja, daar moet je wel wat lekker weer bij hebben. Volgens mij wordt het morgen nog enigszins goed weer. Maar ja, dat moeten we straks maar even aan onze weerboer Gerrit Vossers vragen. Ik heb iets anders voor je, waar je wel een goed weekend door kan gaan krijgen. En dat zijn kaarten voor de kermis in Gaanderen. Ja, daar maak je kans op hier op Regio 8. Ik heb 3 keer over 2 kaarten voor je liggen. Ik geef er volgende week 3 keer over 2 weg. Als ik inval voor Veerle. Mocht je die kaarten nou willen winnen, zou ik zeker volgende week blijven luisteren naar Regio 8. Waar je dus kans maakt op die kaarten voor de kermis in Gaanderen. Hoe leuk is dat? Hey, zometeen nog even lekker energie door je speakers knallen. Duitse Oymara komt eraan met wakker contact. En laat ook vooral weten wat ik voor jou kan draaien. 0647 47 00 22. Waarmee ga jij je weekend lekker in? Draai ik het graag voor je. Eerst nog Sister Sledge en Last in Me.

0: skal jeg. De glider nu længere for, de gænger efter aus. Der haus de sicher, ganz sicher, naus wär ich ein Böbel.
1: Hey, jawohl, ein bisschen deutsche Musik auf der Niederlande Radio of zoiets. Ja, mijn Duits is niet heel best. Moet ik ook maar beter niet doen. Dit is Regio 8 met jouw muziek voor jouw weekend. Laat weten wat ik voor je kan draaien. Hoor ik graag van je. John is Blue onderweg naar deze van Benson Boone.

0: Chesto en Blue. Heb jij trouwens al wel eens een blauwtje gelopen? En laat dat even weten. 06-4747-0022. Gaan we zo meteen aan onze eigen weerboer Gerrit Vosters vragen wat het weer doet. En of code geel, ja, of we vannacht zorgen moeten maken met onweer. Afgelopen nacht heeft het in ieder geval flink tekeer gegaan. Hopen dat dat de komende dagen niet zo is. Ook muziek van Niels de Lange onderweg. Something Good komt eraan na het streeknieuws en het weer van Gerrit Vossers.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Dia van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De vastgoedondernemer uit Overijssel, Henny van der Most, dreigt echt alles kwijt te raken. Hij moet namelijk ook afstand doen van zijn luxe landgoed De Haar in Gorssel. Van der Most werd eerder dit jaar al failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen tot bijna €70 miljoen. De Graafschap miste morgen thuis tegen Almere City 3 ervaren spelers. Leemans, De Jong en Schoppema zijn er vanwege blessures niet bij. Ook de Duitse aanwinst Wiekhoff is nog niet klaar om te spelen. De andere rechtsback, Babai, is ook niet fit. Daarom speelt Meerstad of Grotehuis waarschijnlijk op die plek. Morgenmiddag is het wedstrijdverslag bij Regio 8 te horen vanaf 16:30. De gemeente Berkelland heeft 146 reacties ontvangen op de plannen voor de opvang van asielzoekers in Eibergen. 14 daarvan steunen de opvang. Bij de andere 132 zitten bezwaren en zorgen over de opvang. Na een eerste overleg met buurtbewoners komen er nu beveiligingscamera's, extra verlichting, voldoende begeleiders en bedrijfshulpverleners. En als er incidenten zijn, zal het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de buurt meteen informeren. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de Achterhoek vanwege plaatselijk stevige onweersbuien. Die worden nog tot 8 uur vanavond verwacht. De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. En plaatselijk verwacht het KNMI ook windstoten van waarschijnlijk 60 tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
0: Ja, dan even kijken of het echt zo slecht weer wordt als dat voorspeld is.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: En daar weet hij meer van. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Ja, heeft het bij jou afgelopen nacht ook zo gigantisch hard geonweerd in Zilvolde? Of...
11: Nou, ik moet zeggen, het onweer ging nog wel, maar neerslag in korte tijd toch bijna 28 mm. En dat, dat ging wel even oerhard, maar ja. Onweer, het was ook heel verschillend hoor. Er waren plekken waar niet zo heel veel viel in. Bijvoorbeeld Hengelo, de Marken, proefboerderijen zat, daar vingen ze 42 mm op in anderhalf uur, in 1 uur en 3 kwartier precies te zijn. En ik hoorde ook nog een verhaal uit Zelm dat daar ook nog, ook nog wat met de bomen nog wat omgewaaid was en zo. Dus,
0: ja, het ging daar. Het ging daar ontzettend hard op, kan ik je vertellen. Ja, ik kom zelf uit Zelhem en onder andere. En ik was daar dus vannacht. En ja, normaal gesproken kun je een kanon naast me afschieten, word ik niet wakker. Maar hier werd ik wel wakker van, kan ik je vertellen. Het klonk net alsof het erg bij ons in de buurt was ingeslagen of zo. Maar dat zou dus best op een boom kunnen zijn geweest.
11: Ja, ik denk wel dat hier en daar wat gebeurd is. Misschien zondag even een ritje maken om te kijken of er nog wat is. Maar ik heb verder, je hebt gauw dat de takken op de grond liggen en zo. En dat, dan is er melding bij de brandweer. Maar dat is altijd al meteen stormschade. Ook al zijn er een paar takken afgewaaid.
0: Ja.
11: Maar of het helemaal serieus was, ik zal het nog wel horen. Dus, maar de komende tijd hebben we daar in ieder geval geen last van.
0: Ja, want hoe is het weer de komende tijd? Code geel afgegeven, geloof ik?
11: Code geel is nog wel afgegeven voor het noordwesten van Nederland. In het oosten in ieder geval niet. En we kunnen nog wel een bui verwachten begin vanavond. Maar daarna wordt het allemaal wat droger en ook rustiger. Komt de zon er nog even bij en half negen gaat de zon ook onder. Ja, en dan gaan we nachten tegemoet die ook vrijwel droog zou verlopen. We hebben vandaag 21 graden gehad. Komende nacht wordt het graad of 15. En morgen dan ziet het er ook niet onaardig uit. Vooral in de ochtend sowieso droog met geregeld zon erbij. In de middag wel wat stapelwolken. Heel lokaal zal er een buitje uit kunnen vallen. Maar in de meeste plaatsen blijft het ook droog. En dan wordt het 22 tot 23 graden bij een matige wind. Uit de west- tot zuidwestelijke richtingen. Nou, in de nacht na de zondag is het ook droog. En zondag begint ook eigenlijk de ochtend best wel aardig. In de middag hele kleine kansen. De kans is eigenlijk nog kleiner dan op de zaterdag. En die temperaturen van 23 graden, die houden we zondag ook vast. Ja, en maandag dan wordt het toch wel weer wat natter. En dan, dan kunnen we toch wel weer de nodige millimeters verwachten op wat plekken. Een millimeter of 10 bij temperaturen van 21 graden. En dinsdag en woensdag houden we het ook niet helemaal droog. Maar daarna lijkt het iets minder nat te gaan worden. Maar of dat helemaal doorzet is nog afwachten. Maar die temperaturen die blijven veelal rond de 22 graden hangen. Dus, en dat zijn ook normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Ja, zo is het. Nou, hopen dat het in ieder geval mee gaat vallen. En laten we eerlijk zijn, een beetje regen is natuurlijk ook wel goed na al die droogte.
11: Ja, dat kunnen we nog wel gebruiken. En als dat een beetje gedoseerd valt, dan wordt het ook goed opgenomen.
0: Zeker. Hey Gerrit, dankjewel. Goed weekend, hè?
11: Goed gaan.
10: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Love Affair. An Everlasting Love. Ja, er zijn ontzettend veel varianten opgemaakt. Want een jaar eerder bracht namelijk Robert Knight het origineel uit. Dit is het origineel uit 1967.

is wel op het randje hoor. Jimmy Cliff. En Wonderful World. What beautiful people. Dit is Regio 8. Bijna 6 uur. Eet smakelijk als je aan het avondeten zit. Zometeen extra veel muziek voor je na de klok van 6. Ik zie Peter Gabriel voorbij komen. Sledgehammer. Ik zie Baby Rexha. Ik zie Phil Collins voorbij komen. Dat allemaal zometeen na 6. Ja, en dit weekend is er het een en ander verschoven. Omdat ik er zondag niet ben en zondag niet kan, heb ik geruild met Koen. Dus Koen hoor je zondagmiddag en mij hoor je eenmalig weer eens op de zaterdagmiddag. Na Jorre en voor 8 sport uiteraard. Dat allemaal dus morgen. Eerst start je morgen nog je werkdag lekker, of je werkdag zeg ik, je weekenddag lekker op met Alad Ros. Veel plezier bij hem.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebel Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor... voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Business.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.
0: maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Regio 8.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu

0: Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.

Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco.

0: kruidvat.nl/business.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. 6 anderen raakten gewond, van wie er 2 ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi, groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
3: Hands van voeding.
1: Aldi.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu stand

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van €83 miljoen. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd.